0: Dus wij zijn ze voor wel.
1: Ja, volgens je voor.
0: Level returning with us, is only.
1: Level returning.